0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten, vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer, met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

again. Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL.

0: BNL Nieuws.
1: Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten. Vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer, met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen en niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met een glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Cultureel en muzikaal verbindend. BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De 6 mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. 4 van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de 2e nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. 2 dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: this is done.
1: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: Dit is PNL.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Van boterzacht tot staalhard.
5: BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Let's play pretend.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
3: BNL. BNL.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Bewust niet geluisterd.

empty fields, dark at night. Ain't nothing for poison to

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: BNL Nieuws.
1: In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: BNL, for those who truly listen.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
2: BNL. BNL.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in dezelfde de zaak al een jonge man opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Warenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Philipsen en Fretin eindigden op plaatsen 3 en 4. De Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele Tourgeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: beautiful. I think we got it, guys.
1: Right, everyone have a cup of tea now.
2: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
3: Ik lees elke dag de Internetgazet.
2: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
4: Ik kijk elke dag.
5: En ik ook.
2: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: Goedenavond.
2: BNL Eigenzinnig.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

Het gezang van de onderwereld wordt weer gehoord over deze radiostudio. Het volkslied van alle duizelige stammen wordt weer gezongen. Net als deze eerste Dark Tribe Anthem for a Planet. En ondanks dat het al warm genoeg is, wordt het nu nog warmer voor deze Inner Wish, Burning Desires. Welkom bij Onroest.

En zojuist bevonden wij ons in het midden van de storm van deze Vianity Center of the Storm. En voor nu raad ik aan om stevige wandelschoenen aan te doen, want we gaan nu het pad op van verderf met deze Phytia Path of Decay.

En de heersers van de drietand waren zojuist hier. Ik heb het dan niet over Aquaman, maar wel over deze Lords of the Trident, Knights of Dragon's Deep. En Airborne heeft ons weer een voorproefje gegeven voor een gelijknamige album dat op 4 september zal verschijnen, zoals een kind in een snoepwinkel. Kid in a Candy Store, de nieuwe Airborne.

De storm was even terug. Deze keer kwamen ze van deze Stormborn Serpentine. Met daarvoor Excalion met Life on Fire. En afgelopen vrijdag werd het Open Air Park in Düsseldorf in lichterlaaien gezet. Door een zee van 80.000 mensen. Die allemaal daar waren voor het optreden van deze System of a Down. De moshpits waren tijdens deze Toxicity niet op twee handen te tellen.

En zo zijn we alweer geboren, samen met deze Born Again, Strike of the Sinner. En dan gaan we nu over naar deze Beast in Black, Zod the Immortal.

En deze dier komt terug naar ons land. Op 5 december staan de mannen in het entrepot in Brugge. Deze Lady of the Slain dient als voorbereiding. En dan gaan we nu vliegen in het donker met deze Terra Atlantica, Raven in the Dark. Oh, yeah.

Terug op de grond, Terra Atlantica, Raven in the Dark. En dan zijn we alweer klaar voor vandaag. De laatste adem wordt deze keer uitgeblazen door deze Red Shark, Your Last Breath. Tot de volgende donderwoest.

0: Goedenavond.
1: Dit programma Entre nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas Maastricht.
2: Bonjour, comment ça va?
3: Entre nous, een heel intiem programma met Jos

0: Bob en Lucille Starr bezongen Jolie Jacqueline. Daarna was er Christophe met Aline. En Franse Gal bezong Ella, Ella, Ella.
1: Voici les clés

Gérard Lenormand hoorde je met Voici les clés en Hervé Villard bezong Capri, c'est fini. En Joe Dassin liet zich horen met Salut les amoureux.

0: La Zara bracht évidemment. En Michel Fugain hoorde je met Fais comme l'oiseau. Pom, bezong la lumière.
1: Liberté, égalité, fraternité.
2: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
3: Vive la France.
4: Adamo. In 1963 maakte de wereld kennis met een nieuwe stem. Salvatore Adamo. In 1966 was hij de best verkopende artiest wereldwijd, na de Beatles. Le jardinier d'amour, de tuinman van de liefde. Een geuzennaam die hij van zijn landgenoot Jacques Brel kreeg. Onlangs vierde Adamo zijn 60-jarig jubileum en keek terug op een bewogen leven. Hij had er al over gezongen in C'est ma vie.
5: C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi.
4: Zijn eerste herinnering gaat terug naar 1947. Salvatore was 3. Met zijn moeder Concetta maakte hij de lange treinreis van zijn geboortestreek Sicilië naar België. Vader Antonio werkte daar al in de mijnen. Salvatore zou later zingen over deze periode in Le Ruisseau de mon enfance.
5: Parle-moi de mon enfance, mon vieux ruisseau.
4: Zijn vader maakte muziek bij de mijnwerkers. Dit inspireerde de jonge Salvatore. Op zijn 16e componeerde hij zijn eerste chanson en schreef zich in voor een concours van Radio Luxemburg. Zijn ouders wisten nergens van en hij won met Si José.
5: Si José te parler comme à une maman.
4: Er volgden wat singles, zonder succes. Salvatore wilde terug aan de studie. Hij was een goede student, maar zijn vader zei: nee jongen, jij gaat zingen. Hij wierp zich op als zijn begeleider. Ondanks het snelle succes bleef de familie Adamo bescheiden. En vooral trouw aan de mijnwerkersvrienden van vroeger. Zoals blijkt uit het chanson Comme toujours.
5: Allons, les copains, je ne suis pas un autre.
4: Adamo deed soms stof opwaaien. Zo ging het gerucht dat hij een relatie zou hebben met de eveneens uit Italië afkomstige prinses, de latere koningin van België, Paola. Voor haar schreef hij Dolce Paola.
5: Paola, Dolce Paola.
4: Na een bezoek aan Israël in 1967 componeerde hij het lied Inshallah. Onder Israëlische soldaten werd het een strijdlied. Hij werd persona non grata in de Arabische wereld. Naar aanleiding van de handdruk tussen de Israëlische premier Rabin en de Palestijnse leider Arafat, schreef hij Inshallah in 1993. In de nieuwe tekst wordt het leed aan beide kanten van het drama meegenomen.
5: Dit

0: In Chili is de Spaanse versie van het chanson La Nuit uitgegroeid tot een volkslied, La Noche. In Nederland brak hij in 1964 door met Vous permettez, monsieur. Na een optreden in Voor de Vuist Weg van Willem O'Duis.
1: Lieve kijkers, daar zijn ze dan gekomen. Net als de familie van Trapp. Zeven in getal met de ouders. De hele familie Adamo.
0: Dit is Le Jardinier d'Amour. Salvatore Adamo. Met een van zijn grootste successen.
1: Hoe heet het ook weer?
2: Vous permettez, monsieur.
1: Oui, dat.

0: Teamprogramma met Joes Benders.
1: Dit is Entre Nous non-stop. Het helpt niet op.

Salvatore Adamo hoorde je met Vous permettez, monsieur, waaraan een hommage vooraf ging door mijn collega Paul Boerboom. Sir Sourire liet zich horen met Dominique en Stefan Eicher. We zongen Monsieur Je ne sais pas trop.

0: Ten slotte waren er Vanessa Paradis met Joe le Taxi en Yves Duteil met het onvergetelijke nummer Prendre un enfant.
1: Dit is Entre nous non-stop.
2: Non-stop. Non-stop.
0: Heb jij vragen over chansons of wensen, of wil je iets melden aan dit programma, stuur ze dan naar chansons, meervoud, apenstaartje, radioentrenou.com. Chansons, apenstaartje, radioentrenou.com.
3: Entre nous, une heure de francophonie.
0: Ik zeg jou au revoir. Namens mijn chouchou Felix Meurners, Paul Boerboom en natuurlijk John Klinkenberg. Tot de volgende week. A bientôt. Bisou.
4: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

0: Take me back. Take me way, way, way back. On Hindford Street, where you could feel the silence at 11:30 on long summer nights, as the wireless played Radio Luxembourg and the voices whispered across Beachy River. In the quietness as we sank into restful slumber in the silence, carried on dreaming in God. It walks up Cherry Valley from North Road Bridge, Railway Line on sunny summer afternoons, picking apples from the side of the tracks that spilled over from the gardens of the houses on Cypress Avenue. Watching the moth catcher work the floodlights in the evenings and meeting down by the pylons. Playing round Mrs. Kelly's lamp, going out to Hollywood on the bus and walking from the end of the lines to the seaside, stopping at Fusco's for ice cream in the days before rock and roll. Hindford Street, a bed of parade, orange field, St. Donard's Church, Sunday six bells.
1: Goeienacht. BNL Nieuws.
2: Het arbeidsauditoraat in Gent opent een strafonderzoek naar het lek op een vrachtschip in de Waaslandhaven dinsdagavond. Uit een container op een boot met Filipijnse bemanning in het deurgangdok ontsnapte het giftige waterstoffluoride, wellicht tijdens het laden van het schip. Een 200-tal mensen dat in contact kwam met de dampen is daarna in het ziekenhuis beland. Bijna iedereen is intussen weer thuis. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misliep en wie daarvoor verantwoordelijk is. Bij een kettingbotsing op de E40 richting kust zijn 10 gewonden gevallen. Niemand is in levensgevaar. De botsing gebeurde ter hoogte van Brugge, net voor het begin van de avondspits. Een auto was stilgevallen op de snelweg en verschillende andere voertuigen reden erop in. In totaal waren 8 voertuigen betrokken, 5 zijn weggetakeld, wat voor de nodige extra files zorgde. Keir Starmer heeft in het Britse parlement afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij leidde ook nog een laatste kabinetbijeenkomst. Na afloop kreeg hij een staande ovatie. Starmer kondigde vorige maand aan te stoppen als Labour-leider en als prime minister. Zijn populariteit was op korte tijd aanzienlijk gedaald. Vrijdag volgde Andy Burnham hem op als partijleider. Normaliter legde hij dan maandag de eed af als nieuwe Britse premier. Na afloop van rit 11 in de Tour is de declassering van Jasper Philipsen toch weer ongedaan gemaakt. De UCI trok de beslissing weer in, zodat Philipsen toch weer als derde in de rituitslag staat na etappewinnaar Wernskjöld en Olaf Kooi. Door die derde plaats houdt de sprinter van Alpecin zijn kansen gaaf om mee te strijden voor de groene trui. Dat puntenklassement won hij al eens 3 tours geleden. En in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is de Baloise Ladies Tour begonnen, met een proloog over net geen 4 kilometer. De Britse favoriete Zoe Backstedt reed de snelste tijd. Fleur Moors was beste landgenote op plaats 3. Lotte Kopecky liet pas de 8e tijd optekenen. De rittenkoers eindigt zondag. Tijdens de nacht is er wat bewolking, maar de minima zijn erg zacht, tot 21 graden. Daarna warmt het snel op van in de ochtend. Aan zee blijft het bij 23 graden. In de rest van het land tot 29.
1: Dit was het BNL Nieuws.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde. Echt